0: Hey jongens!
1: Hey Fransie! Heb jij één voor mij?
2: Heb

the blues.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Liefde zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seksmaatjes.
3: Geluk veel jullie.
1: Heel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Ga je nog aantikken of niet?
7: Ja, sorry.
6: Ja.

lekker om mee te beginnen. Hè? The Weeknd met Daft Punk. En I feel it coming. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag geworden. Het is 25 september alweer. Ja, ja. Lekker zeg. 25 september. Ja, we schieten alweer op naar oktober. Hè. Dat betekent dus ook dat het binnenkort weer wat kouder wordt. Nou, en dat wil wel, want ik weet niet of u het gelezen hebt vandaag al in het nieuws. Maar de eerste grondvorst was er al. Ja, voor het eerst heeft het plaatselijk aan de grond gevroren. Op het meetpunt in Twente bijvoorbeeld daalde de temperatuur op 10 centimeter hoogte naar min 0,4 graden. En dat is vrij gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Want gemiddeld komt het op 29 september tot de eerste grondvorst na de zomer. Nou ja, vorig jaar werd al op 24 augustus voor de eerste keer grondvorst gemeten. Hè? Ja, op een normale waarnemingshoogte. Dat is ongeveer 1,5 meter boven de grond. Ja, de laatste keer met vorst op klomphoogte was op 21 juli. Toen het in Twente min 0,1 graden werd. Dus dat is net onder nul. Nou ja, in de periode van 22 juli tot en met 21 augustus heeft het nog nooit ergens in het land aan de grond op een officieel meetpunt gevroren. Niet in Nederland, ook niet in Zeeuws-Vlaanderen. Nee. Dus de eerste grondvorst is een feit geworden. Hè? Jongens. Ja, als het dat eenmaal doet, hè, het gaat eenmaal een beetje klein beetje vriezen. Dan weet je toch dat de winter eraan komt, hè? Ja, toch? Dat vind ik wel, hoor. Dan wordt het wat kouder en zo. Sokken weer even uit de kast pakken, jasjes.

Ja, eigenlijk stopt die Bob Marley week vandaag. Op deze vrijdag. Maar we gaan er morgen en zondag toch ook nog een heel klein beetje aandacht aan schenken, hoor. Dus wees me niet bang. Het komt helemaal goed. Bob Marley in de Welis. En Don't Walk the Boat in de Bob Marley week. Hè? Ja, zoals je weet. Want we zitten natuurlijk de hele week al in de Bob Marley week. En ja, dat in het kader van 50 jaar Positive Vibrations in de Bob Marley week. Goed, goedemorgen. Dit is voor de wekker wakker. Ja, het is helder geweest en droog. Afgelopen nacht was weinig wind. Het koelde af naar 3 tot 5 graden. En op sommige plekken zelfs vorst aan de grond. Ja, op de koudste plekken was het dus vriesweer. Ja, vandaag een zonnige en droge nazomerdag. We hebben te maken met een zwakke tot matige zuidenwind. 2 tot 3 boven. Het wordt ongeveer 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Ja, gisteravond voetbal gekeken. Het Nederlands elftal heeft afgelopen donderdag de eerste wedstrijd onder bondscoach Hernandez met 1-1 gelijk gespeeld tegen Duitsland. Ja, Oranje maakte indruk. In het begin dacht ik ook, dat gaat goed. Maar daarna zwakte ze af. En toen werd er voor de eerste keer in Duitsland gescoord. Er werd zelfs een doelpunt van Nederland afgekeurd. Uiteindelijk is het dus 1-1 geworden. Nou ja, echt revolutionair vond ik het niet. Eerder gezegd, ik vond het een beetje een slechte wedstrijd. Ik vond het gewoon, ik had er meer van verwacht. Ik dacht, nou is die Hernandez binnen natuurlijk en die topspeler van vroeger. En dan zal het wel fikse cijfers gaan worden. 2 of 3-0 of 4-0, misschien wel 5-0. Maar nee, het werd gewoon 1-1. Hè? Ja, Duitsland heeft zich goed geweerd, moet ik zeggen. En Nederland die wist gewoon ook maar niet te scoren. Dat is altijd het grote probleem van het Nederlands elftal. Ze voetballen goed, dat zeggen ze altijd. Van nou, ze hebben toch wel weer goed gevoetbald, hoor. Ja, alleen de goals die wilden er niet in. Ja, nou ja, dat is toch het belangrijkste bij een voetbalspelletje. Lijkt mij, hoor, persoonlijk. Maar goed, dat eventjes terzijde. Goed, voor de wekker wakker als laatste bericht hebben we ook nog bietengeur. Want ja, er zijn heel veel plekken in de lage landen. En niet alleen in Nederland, maar ook in Zeeuws-Vlaanderen waar bieten gerooid worden. Ja, dat kan dus een bietengeur geven. Het is september, dat betekent een bietenmaand. De bieten worden ook weer van het land gehaald. Het kan een flinke geur met zich meebrengen. Ja, een speciaal AI-model gebruikt weersinformatie zoals windkracht en windrichting om te kijken waar de suikerbietengeur te ruiken is. Nou ja, er is nu, zijn er eigenlijk twee AI-modellen van bepaalde plekken waar dus, die suikerbieten te ruiken zijn. En dan kan je vertellen, als je daar naast woont, nou, dan meur je het huis uit, hoor. Ja, zeker weten. Nou, er was er dus al eentje gemaakt, een speciale app voor het gebied rondom de bietenfabriek in Groningen. Maar er zijn ook vragen van mensen geweest in de omgeving van Dinteloord, dat ligt in Brabant, waar de andere suikerbietenfabriek staat. Zo schrijft de regionale omroep. En nou ja, in elk geval, de suikerbietengeur die is er weer. Hè. Ja, in Nederland wordt jaarlijks zo'n 85.000 hectare aan suikerbieten geteeld. Ja, de verwerking daarvan vindt plaats tijdens de bietencampagne. En dit jaar loopt die campagne tot en met januari. En stopt daarmee dus ook eerder dan andere jaren. Ja, hij is ook wat later begonnen vanwege de droge zomer. En de bietenopbrengst die viel wat lager uit. Maar ja, ik ga je vertellen, jongen, als je in de buurt van een bietenfabriek woont of in de buurt van een bietenland waar bieten in de grond neerzitten, nou, en die worden gerooid, dan doe je mondkapje maar op, hoor. Ja. Dat zal ik je vertellen. Daar kan geen scheet tegenop zijn, zeg. I'm wide awake. It's time to make it on my own. Voor de wekker wakker op deze vrijdag 25 september. Dit is Milk Inc. en Wide Awake.

Ja, dat was in één keer afgelopen. Jennifer Lopez hoorde je met I'm Real. Ja, een fantastisch goede actrice trouwens ook. Hè? Want als hij in film speelt, dan zit ik altijd vooraan in de rij. Hè? Goed, voor de wekker wakker, welkom. Ja, het is vandaag vrijdag, dus dat betekent dat we ook nog steeds de Elvisdag hebben. Dat betekent af en toe een Elvis Presley liedje.

vandaag de dagtopper, dus Fancy met Blij met jou. Ja, het is vandaag een officiële feestdag in de katholieke kerk. Het is namelijk Cleopas. Ja, staat vandaag in de belangstelling. Die hebben ook een paar leusjes op tegeltjes staan. Is het vries op Sint Cleopas, dan valt de winter in een plas. En slecht weer vandaag kan betekenen dat het een regenachtige winter wordt. Nou ja, vandaag staat er in elk geval geen regen op het programma. Maar normale temperaturen, wel een klein beetje wind. Dus wat dat betreft valt het mee. En hoeven we ons niet met de Cleopas rekening te houden. Nee. Goed, vandaag op deze vrijdag, de 25e september, staat er een liedje in 1999 op de eerste plaats in de hitlijsten. Ja, het liedje dan, wat op één staat, was deze.

toch altijd wel weer een hele aparte zangeres, hoor. Die Alison Moyet, oftewel Alison Moyet voor Intimi, hoor, de This House. Bij Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag 25 september. Hè? Ja, ja, ja, zo is het maar net. Goed, we zitten helemaal in de Bob Marley week al vanaf maandag. Positive Vibrations, 50 jaar. Ja, we sluiten onze Bob Marley week af met het nummer dat precies 50 jaar oud is, maar in 2026 opnieuw tot leven is gebracht. Hoe de Cap Fit stond in 1976 op de Rastaman Vibration. Ja, de Jamaicaanse uitdrukking achter de titel betekent ongeveer als iets duidelijk over jou gaat, dan weet je zelf wel dat jij bedoeld wordt. En juist dit nummer kreeg in september 2026 opnieuw aandacht met een nieuwe remix van producer Salaam Remy. Gemaakt rond het 50-jarig jubileum van de Rastaman Vibration. En daarmee is de titel rond. Muziek uit 1976 die 50 jaar later opnieuw wordt uitgebracht en ontdekt. Ja, Bob Marley overleed in 1981. Hij werd slechts 36 jaar oud. Maar zijn muziek is inmiddels al langer zonder hem dan met hem de wereld rondgegaan. Ja, maandag hadden we het jubileum. Dinsdag de internationale successen. Woensdag het verhaal achterwoord. Donderdag de Rastafari. En vandaag de verbinding tussen 1976 en 2026. We sluiten de Bob Marley week af. De Positive Vibration, die is nooit verdwenen. Bob Marley en Oasis en...

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Blijf op de hoogte.

0: van Vliet.
1: Dit is de hele week onze weektopper.

me weer zoveel, zoveel toegang.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Dank u wel.
1: En nu zou ik jullie vragen, dames en heren, om na dit liedje geen applaus te geven, want het volgende liedje is namelijk voor iedereen op deze wereld die het op dit moment minder leuk heeft als ons allemaal. Een lied voor iedereen.

0: Beste vrienden, jullie luisteren naar Lokale Omroep Gorle. Dit is Erik van Kroonstad 23. Een Noorse baan uit Bergen. Jullie staan op het punt onze single Helgen van het aankomende album Sommermarkt te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Goolse Groeven.
1: Lokale Omroep Gorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Hey jongens!
1: Hey Fransie! Heb jij even voor mij?
2: Heb

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Het klinkt zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seks na het
3: huwelijk. Veel jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Ga je nog aantikken of niet?
7: Ja, sorry.
6: Ja.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokale.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

What is fact?

0: Jullie luisteren naar lokale Omroep Gorle. Dit is Erik van Kronstad 23. Een Noorse baan uit Bergen. Jullie staan op het punt onze single Helgen van het aankomende album Sommermarkeer te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Goolse Groeven.
1: Lokale Omroep Gorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Liefde zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seks na het huwelijk.
3: Geluk veel jullie.
1: Heel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Cool.
7: Ga je nog aantikken of niet?
8: Ja, sorry.
7: Ja.

città d'ossicento, giù sul fondo

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Dit is lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en Riel.